En die breilofstafel staan gedekt met een spierwe kleekie. Taas vloeierup en brommerflerk van kakkerlas saus a piekie. Tussen muggie toon en een mossie bout zo allemaal op een rij. Een kurkie piekel ingesout aan dun reepies gesnij. Verskaalse pip en een molse stert en een rispe afgeslag. Een slangse spoegenakke de stong en alles, ja. Yeah.

En ek sê vir jou, goeiemorgen, weer eens uit die atelier van jou straatsie Wysak, maar dit is maandagochtend, ja, is een blauw maandag, sê hulle mos altyd, morgen julle, morgen, dit allemaal van my keier al reese vroeg, Philip, Johannes, daar is so ver, en daar is so aan een paar name wat in en uitspring, en saam met ons keier, baie dankie, ja, kom ons begin met vanochtendse oordenking.

0: En dat was natuurlijk Frankie Muller met Darlin. Kathleen, veilig wees op je pad. Word gauw gezond. Denk maar je medicijnen. Blijf maar net rustig daar in je kooi. Ja, ze moeten met water en rust. Dat is al wat je kan doen. Neil, ja, veilig wees op je pad. Baie dankie dat je me keur het. En ik hoop dat jullie allemaal een ongelooflijke dag gaan hebben. En ja, week wat voor je. Daar nog een paar namen daar, zo Mama Beertje, Alana, Belinda, Letitia is ook daar, dat is niks een naam, het daar aangespring en wie dan nog samen met ons gekeer, kan je lekker nou onthou nie. Jimmy Sousa, dankie vir jullie boodskap.
1: Goeiemorgen, jy kijk, Jimmy Sousa's en Jimmy Spice's loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lekker.
0: Blaze of Steel is ook daar, ja, Blaze of Steel. Ons weet, in die nes praat van die Europese weer, wat so ongelooflik is, maar ja, die Europeers, ons weet, as het 35 graden Celsius daar in Polen word, dan wil die mense moest uitpas. Dit denk wat hulle wel ervaar. Nou sien ek ook in die nes dat Suid-Korea het ook hulle hoogste temperatuur, 42,5 graden Celsius, het hulle gerapporteer. En ja, het lyk my die mense wel helemaal, die Europeërs en die mense wat so sukkel om die hoë temperatuur te verwerk, helemaal vir ons kom keier. So vir 'n paar jaar, dan sal hulle gewoond raak daaraan. Ja. Ja, lekker weer, lekker warm weer, ja. Ons is ons nou al gewoond daaraan, nee? Ons Suid-Afrikaners is ons nou al gewoond daaraan. Nou ja, toe, ek het net gepraat van watershed, Brian, thank you very much, ja, yeah. And this is one of the

0: En als dan natuurlijk geluisterd dan naar Hart met Mashallah. Ja, lekker song daar. Ik hou nog wat daarvan. Kan ik klaar over die song niet. Maar dankjewel allemaal voor het samen keer. Ik zie daar nog zo'n paar mensen wat samen met ons keer. Van jullie is al reeds op pad naar die kantoor toe. En ons gaan nu nog ook kijken wat aangaan in ons verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ja, kom eens beginnen we dan Gauteng. Gauteng, ik het niet erg enige verkeer, belangrijke verkeer, niet zo een paar uur geleden. Ik zal net weer net die dingetje gegooid daar verfris. En dan kijk ons wat ons kan zien. KwaZulu-Natal, diezelfde bijpadwerken natuurlijk, oor die naweek gehad, daar zo bij jullie. Van zaterdag, zondag, wat natuurlijk volgend 5 uur klaargemaakt het. Ja, ik kan niet zien of er enig iets is, nou niet. En dan is bij ons in die Westkamp, kom eens loer gaan wat hier aan gaan. Natuurlijk die paai, baie mistigheid op die paai, so alsjeblieft, groot alsjeblieft. Baie zwaar verkeer op die N2 inwaarts bij Jake's Gerwel. En dat is als gevolg van die mistigheid. Verlaag jou spoed alsjeblieft. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou alsjeblieft. Die R300 Noord bij die oude Parelweg. Baie zwaar verkeer. Baie moeilijke rijomstandigheden. Die R300 waar ons bij die N1 ook richting Kaapstad. Baie zwaar verkeer. Ja, sit my jou noodligte aan alsjeblieft. Ja, baie zwaar verkeer. En nou ook op die N7, baie zwaar verkeer op die N7, by die N1, daar by Wingfield. En dan ook verder, dis maandag verkeer, sowieso van, kom ons loer gaan daar, vanuit die Parel na Kaapstad, hier rondom Kraaifontein, baie zwaar verkeer ook daar. En dan een beetje verder, daar waar die R300 aansluit by die N1, en dan verder vanaf Durban weg af, recht deur tot waar hy min of meer aansluit by die M5, baie zwaar verkeer. Die N7, die groot kruising daar by Milnerton Edge meet se kant, Botasig daar rond by Montague Gardens, as jy vanaf Mamersbury afkom, nou maak ek een beetje meer hier in die stad toe, die N7, daar was een motorvoertuig ongeluk net voordat jy Milnerton kry, en dit veroorzaak so een klein bietje van een oponthoud daar so. Die kruising natuurlijk, groot kruising, is baie bezig altijd. En dan ook die R27 van Blouberg Strand af, ook plek waar hy redelijk zwaar stilstaande verkeer het. Voortlikke weg, jy uit Blackheath, Kuisevier, Belwood, Perra, Goodwood, Maitland, area ook hotspots, ja, waar die motors natuurlijk stop en mense wil afklim. Want as kom naar die M7 toe, vanaf die N1 tot ander kant die N2 is daar ook plek waar hy baie bedrijwig is in beide richtings, vooral in die Epping industriële area. En dis nou as jy vanaf Voortrekkerweg na Eppingse kant toe beweeg, en jy gaan nou daar oor die brug, oor die treinspoor, daar by die casino voorbij, daar is ook baie zwaar verkeer. En dan die N2, nou kom ons loer gauw, N2 hier by Somerset Westerkant, ja, nie te sleg nie, daar is daarom vrij vloeiend, en dan hier by Kailucha is daar so'n klein bietje van verkeer, maar is daarom nie te erg nie. En dan is jy verder aan beweeg, aan die andere kant die aanloopbaan van Kaapstad Internationale Lughawe. As jy net by hom verby is, gaan jy zwaar verkeer, staarsbewegende verkeer kry, rechtdeur tot by Winsepalotje Hospital. So, as jy nog op die pad is nie, dan moet jy nou maar besluit, gaan jy of een bietje later rij, want soos ek sê, daar is baie mis op ons paie, en die mense rij maar stadiger, want hulle is maar net versigtig, volg jy dit ook maar net, as jy dalk een bietje later kan rij, dan maak eerder nou maar so, die M5, as ek nou weer terugkom na hulle toe, die M5 is ook baie besig, hier van Grassy Park se kant af, recht deur, tot aan die kant die N2, dan na die N1 toe, daar was wel een motorvoertuig ongeluk, tussen die N2 en die N1, net soos jy afgedraaid, jy gaan die Winsepalotje Hospitaal gaan, nou so klein, so knapsie achter jou lê, en daar het een motorvoertuig ongeluk gebeur, en dit veroorzaak baie zwaar verkeer basis stilstaande verkeer terug na die N2 se kant toe. En dan die N3 of die M3 liever, hierso van Bergfries se kant af ook baie swaar verkeer. Ja, dis maandag se verkeer. En hy gaan so swaar bewegend wees totdat hy aansluit daar by die M33. Dis daar amper in Nieuweland. So ja, dis is dan nou min of meer die verkeer. Ek kan nie enig iets anders sien nie. Ja, noem maar net mistigheid op die paaie. Daar by Baden-Powell, daar is so 'n bietjie sandigheid daar op die pad. Op die oppervlakte van die pad, so asseblief, ry net versigtig daar. Verlaag maar die spoed, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. En ja, ek dink die mistigheid het baie mense gevang vanoggend wat op die pad was. Self vir my, vanoggend toe ek hier na toe gery het, is normaal kort stukkie pad wat ek ry, maar baie swaar mis.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ek het amper die afdraai gemis.
2: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy al weer op?
4: Nien, al weer op pad na Mbabe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.
0: En die tyd is nou so 6:54. Ons gaan sê, dan kyk ons wat aangaan in ons nuussake, lees plaaslik en so bietjie internasionaal. Net nou terugkom na die verkeer toe, ek sien die R44 hier om die kus, hier, daar so by Rooielf. Ek kan nie sien of daar enige verkeer op daai pad is nie. Ek weet nie of hulle die pad toegemaak het nie, hulle kan hom seker nie toegemaak het nie. Of miskien is die satelliete dalk nog net hier daar oor nie. Hulle moet nou maar die katholieke vat in. Ja, my oupa het altyd gesê, o, ek sien nou nou alweer een katholiet hier op maan toe, in plaas van een satelliet. Isaac Davel, lighuis, Isaac, ons is jou nodig vandag, lighuis op allemaal se paaie.

0: Ja, en dan zien we ons dan weer kijken. Goedemorgen, Jan. Morgen, morgen, morgen. Flori is ook daar zo. Morgen. Lekker dat je ook samen met ons keier. En dat is natuurlijk opstandtijd ontbijt. En dat is Ian Miller, wat Samuel Keier. Kom eens gewoon goed daar naar die... Doedoedoedoem.
1: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
0: Betty Kemp had opgevoerd wat die deel is van die middagstory. She's been there and she's got the t-shirt. She's seen it all. Betty Kemp, ja. Ek sal nie omgee om onderhoud met haar te voer nie. Ek dink die vrou het een machtdom van kennis. As ek maar net hoor Betty Kemp, dan val ek my terug na my kinder daartoe. Maar sy is ook al soveel jare in die bedrijf. Ja, wat een wonderlijke mens, ja. Ja, toe, kom ons beweeg dan na ons drie in de Rijn. En ek het vir jou gelaai Foreigner, Kurt Ryle en ZZ Top. Drie in de Rijn. Kom ons gaan hoor, wat is dit?
2: Tijd vir jou drie in de Rijn op jou stasie.

Was jij al bij Jacaranda Hardewaren in Brackenfell? Wel, ons hardewarenwinkel biedt je topgehalte producten in bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dit program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel. Jouw instop hardeware winkel.

0: Every second,
1: every second,
0: every minute,
2: every hour,
0: music for your soul.
2: Yo, Stasi.
3: Tijd voor je dreamerij op Yo, Stasi.
4: Tijd voor ons boeren muziek treffer kies. Elke dag natuurlijk, hier is zo 20 voor 3 seconden. Dan brengen we voor jou 3 in een rij. Waar ons voor jou 3 lekker boeren muziek nummer speel. Klipwerf met die warm vat vast trap. En dan boeren Makiti met biltong en braaivleis. En Sean, waar is die ene keer nou? Ik zal nou ene keer gauw leien.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie verkeer.
3: Dat is leuk om wat aangaan op die paaie. Gauteng sils aan een voertuig op die N12 ooswaarts na Edenvale pad. Linkerbaan is gesluit daar, wees versigtig. Ook een ongeluk met aangemeld is op die N14 noordwaarts voor Brakfontein Intercom. Linkerskouer is gesluit. Een ongeluk op die N3 suidwaarts voor Maliboro pad. Middelbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. En dan een ongeluk op die N1 noordwaarts by Garsfontein pad. Twee bane is gesluit. Verwag vertragings in die area. Een ongeluk op die N14 noordwaarts voor Brakfontein Internationaal, linkerbaan is gesluit asblief, een absolute chaos in Gauteng. KwaZulu-Natal, 6 meter terug, padwerk op die N3 suidwaarts na Pieter Brown Drive afrit, rechterbaan is gesluit daar, geen vertraging sien, wees toch maar net geduldig. Kaapstad verkeer, 6 meter terug, op datering, padwerk op die N1 inwaarts by Viaduk, alle bane is oop, geen vertragings nie, en voorval op die N2 inwaarts voor Beidenpel, alle bane is oop, verwag lang vertragings. So, genadekie, het lyk vir my daar op die foto is klaar, absolute nachtmerrie. Dan ook, dat ek net gegeloer hier so, Wessel Lawrence Drive en Silverbeek, Kres, Vrede Kloof, twee voertuie wat daar mekaar is, geen beserings nie, wees asseblief versigtig.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Right, volgende jou nuus om 3:56 oor 2 in die middag. Tousie wat sê, Bosveld Bull.

kort varslug, een kort water in een koude bier zal doen. Een korte oproep van mijn ma, een kerstfeest bij die zee. Je lieve Franny bij hem, meer die liefde wat je geeft. Ik hoor Jesus, ik hoor Elvis, ik hoor Zulu aan mijn schoen.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hier hoe ons dit warm, vuur warm.
3: As hy 13 minute oor 3 in die middag hier op van die pad, is maandag die 3 augustus, kan jy glo, ons is al die tweede maand van die tweede helfte van die jaar, en ons is tans bezig. Hierdie naweek was natuurlijk fenomenaal, ons het 'n bietjie daar in Brittanje baie gekeier, die vrijdag aand heerlijke kreef gekook, en aartappelslaai, en so al die lekkernye, en saterdag een groot brunch gemaakt, bacon en eiers en toast en wors en you name it, so dit was een heerlijke ete daarby. Dinge en toen ons opgetree by Knorvarkie en sy het hierna baie lekker klomp mense, ons het lekker gelag. So, maar nie vergeet, 20 oor, bring ons vir jou jou biekie liekie, waar jy kan vir my sê, wie is die liekie en wat is die liekie sy kunstenaar sy naam? Ons speel vir jou so gedeelte van een liekie om vir jou so leidraaikie te gee. Van nou jy is na na na
4: jou stasie

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biggie Leakey.
1: All right, lyk my ek het julle almal vasgevra vandag, so hier is jou Biggie Leakey vir vandag. Natuurlik niemand anders as Frans Huys met Osbraai op Kromdraai.

0: Artis FM, Nies.
1: Dat was een aardige goeiemiddag aan jou. Dat was zo pas 4 uur. Is ingeschakeld op Harties FM. Jouw stasie in Rubik Valley Radio. En is tijd voor jou, natuurlijk voor jou 4 uur nieuws.

En dan is het op de Gunslinge radiostatie. Mijn naam is Hein. Goedemiddag, kom eens kijken wat gebeurt in uw nieuws om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Junis, die verkiezingscommissie zei meer als 29 miljoen kiezers is nou op die kiezerslijst geregistreerd. Die OVK heeft die inlichting bekendgemaakt bij een mediaconferentie in Centurion na afloop van die laatste en finale kiezerregistratieveldtocht wat die naweek plaatsgevind het. Volgens die OVK had ongeveer 1,7 miljoen landsburgers met die commissie geschakeld door of registratielokale te bezoeken of van die online portaal voor kiezerregistratie gebruik te maken. Die hoofkiesbeamte sê Mama Bolo sê 2,1 miljoen nuwe registraties is aangeteken. Hy sê KwaZulu-Natal is die provinsie waar die meeste registratieverwante aktiwiteite plaasgevind het, gevolg deur Gauteng met die Ooskaap in die derde plek. Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag met 52 sent per liter daal. Die departement van minerale en petroleumbronne het die brandstofpryse vir Augustus bekend gemaak. Die dieselprys sal met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Die prys van paraffien styg op kleinhandelvlak met R2.03 per liter, terwyl gas R4.41 per liter goedkoper sal wees. Suid-Afrika het geskiedenis gemaak deur vierde te eindig by die eerste wêreldspelkampioenskap in Shanghai in China. George van Weingart, leerling van Pretoria Boys High, het die land by die competitie verteenwoordig. Hy sê was verrast toe hy gekies is om deel te wees van die eerste wêreldtoernooi van sy soort en het dit as 'n onvergetelike ervaring beskryf. Leerlinge van meer as 20 lande het aan die kampioenskap deelgeneem. Van Weingart sê sy vierde plek na die VSA, China en Indië het Suid-Afrika in die eerste plek geplaas van deelnemers van die Afrika vasteland. Sy raad aan jong mense is om 'n liefde vir lees te ontwikkel. Buitelandse nuus, Russiese owerhede sê 3 mense is dood en 13 is beseer nadat hommeltuigstukke op die dorp Arkhipovka in die suide van die land geval het. Nog 'n pakhuis van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries in die Vladimir streek is ook aan die brand, vermoedelik na 'n Oekraïense hommeltuig aanval. Oor en weer aanvalle tussen Rusland en die Oekraïne die afgelope tyd verskerp met 9 mense wat saterdag dood is in Russiese missielaanvalle op die Oekraïnse hoofstad Kiev. Russiese houerskip het ook saterdag in die Swartsee gesink, vermoedelik nadat die skip deur Oekraïnse hommeltuie aangeval is. Gister het Rusland gesê 8 mense is dood nadat 635 Oekraïnse hommeltuie afgeskiet of onderskep is. Nuus uit Cuba. Cubaanse nationale kragnetwerk het weer in duie gestort, wat sowat 10 miljoen mense sonder elektrisiteit laat. En volg na 3 algehele landwye kragonderbrekings in juli. Cuba gaan gebuk onder 'n energiekrisis sedert die Amerikaanse president Donald Trump in januari Venezolaanse olieverskepings na Cuba afgesny het en gedreig het om tariewe in te stel teen enige land wat olie aan Cuba verkoop. Dit is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Bly geskakel vir jou handelsnuus en geldsaake volgende.

kijken naar dan je handels is in geldzaken. Hier op jouw gunsteling radio. Kom eens kijken een beetje wat gebeurt op die gebied van die rand. Die wisselkoers met andere woorden en die verschillende hulpbronnen en die prijzen daarvan. As ons vinnig kyk na die rand verwisseling, die randse verwisseling teenoor die dollar, dit is tans op R16.51. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.22. Die rand staan teenoor die euro op R19.03 tans. Die prys van goud is nou $4,029.57 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent-olie is $83.19 per vat. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kreeuw Zero Derm product nou bij jou naaste geregistreerde handelaar. Blijf geskakeld, dit is die einde van jou nieuws. Jou volgende nieuwsbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5:00.

Hartelijk goedemorgen, Joba. Welkom. Je is een geschakelde op Artis FM. Het is Huiswaarts Sammeduin. Het is tijd voor Huiswaarts Sammeduin. Op die maandag, die 3 augustus. En ons is ook op die zenders van jouw statie in de Big Valley Radio. Wat uitzaai van het Westkant. Ons vat juist tot skyns voor 7 vanavond. Ik hoop dat die heerlijke dag gaat zover. Baie dankie ook aan Etienne Smith met zijn programma Midday Magic. Tussen 1 en 4 elke weeksdag. Vorig ons gebruikelijke bijdraas, lekker muziek, natuurlijk actualiteit, daarvan is daar baie, daar is nieuws elke uur. Ons het reeds een bulletin gehad, om 5 uur je volgende nieuwsbulletin, laatste nieuwsbulletin van die dag om 6 uur, streeks weer net na 5, nationale weer net na die 6 uur nieuws vanavond, kwart oor vijf vanmiddag, nieuws en actualiteit en nieuws. En natuurlijk die nieuwsfocus inzetsel dan om 5:30, ons sportnieuws voor jou, een sportfocus hier op jou gunsteling radio. Heerlijke muziek op pad, 6:15. Jou verzoeken en boodschappen en kidsverzoeken. Blijf er eens ingeskakeld. Onthou ons nummer in alleen 0615012602. Voordraai of ook om 4:30. Maar dan natuurlijk, ons kyk hoe wat op die paaie aangaan. Ons met jou op hoogte bring van sake wat die paaie aan betref. Is daar iets gebeur dat jy nie jouself in die moeilikheid bevind nie? So ons moet ook gesels met die verkeerskantoor.

0: Tijd voor woorden draaien. 31 minuten na 4. Daar het ons om nou. Je tijd voor jou om deel te nemen. Om te kijken hoe vinnig is jij en vlijtig is jij. Wat je muziek kennis aan betreft. Hoe scherp is jij? Hoe vinnig is je op je phone? Wie kan van die correcte antwoord stuur alsjeblieft. Laat weet bij. Wat is die ooreenstemmende woord vanmiddag? En ek weet nie of ek enigszins een leidraad wil geef, gaan gee nie, maar jy weet, hierdie woord kan vele betekenis hê. Vele betekenis hê. Dis glad nie regheid nie. Dis al wat ek kan sê. Dis glad nie regheid saak nie. Dis my leidraad. Dis glad nie regheid nie. Ek wonder, wat is die woord? Jy sal moet weet. Jy sal moet broer uitvind. Laat weet my 061-511-2602. Kom ons val weg met vandagse woord. En hy Bobby van Jaarsveld. Die woord is in die titel van die liedjie. En daarna eniekie van die Campbells. En die woord in die titel van die liedjie. En dan een van Cordelia. Wat is die woord waar ons soek vanmiddag? 061-511-2602. Laat weet my wat jy dink. En kom ons laat waai met vandagse woord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Al twee deelnemers vandaag aan Woordraai gehad. Twee deelnemers, een uit Constance Kloof uit hier in Roodepoort. En die ander luisteraar is van Middelburg. Ek is nie seker waar in Middelburg, wat er Middelburg dit is nie. Die een in Gauteng of die een daar. Daar is nog een onder in die Kaap area ook, die Kaap-provincie. Wat, ja, jy verstaan wat die een is dit, ek is nie seker nie. Maak seker nie saak nie, maar nie te min. Die winner van vandagse Woorddraai is Esther Botha van Constantia Kloof. En die woord is draai. Ja, dit is heeltemal korrek. Want nou daar die eerste liedjie waarna ons geluister het, was Bobby van Jaarsveld met Liewe Draai om jou. En toen ons gehad, die Campbells met Osbraai op Kromdraai. Hy draai in die Kromdraai woordkie, ne? So'n bietjie verskuil daar. En toe Cordelia met Draai om. Baie makkelijk. Wel gedaan aan Esther Botha. Dan in die tweede plek, Waldo Groewee van Middelburg. Waldo so krijg, hy sê, hy in die woord is draai. Hy is in die tweede plek. Kies so lang jou keuse van muziek. Ek speel die eerste plek deelnemer op dan die wenners keuse van muziek net na 5. Waldo, ek gaan vir jou speel wat jy graag wil hoor net na 6 vanavond. Hier is een stukje muziek tot en met ons volgende handelsbreek. Dan is dit verjaardag keerspel. Vandag verjaar een kunstenaar. Blijf een skakel om uit te vind wie en kom ons wens om saam geluk. Of is het nou haar? Dit is haar hoor, ek kan nog niks sê nie. Dit is Bonnie Tyler en Shakin' Stevens met A Rockin' Good Way.

Maar geluk met je verjaarsdag. Is natuurlijk aan Irene Louise van Wyk. Zeven jaar vandaag. Natuurlijk, Irene Louise van Wyk. Dat is haar verjaarsdag. Bye bye geluk. Irene, ons hoop je een fantastische dag gehad zover. Bye geluk met je verjaarsdag. En bye voorspoed met je nieuwe levensjaar. Je kan op ons Facebookblad gaan kijken. Ons heeft daar een plaatsing gemaakt vroeger om haar geluk te wensen. Dan wens haar ook geluk. Hartelijk maar in daar. Je weet in die commentaar gedeelte wens haar geluk.

Kom ons gaan voort met die muziek op jou gunsteling radiostasie. Hier is drie van Irene's beste treffers. Verjaardag keerspel, Tekkies Brand, Irene Louise van Wyk, dan Boertjie voor my deur. Dan laatste een is Reggae Daan. Geniet al.

0: FM, Nice.
1: Een zadelijke goedemiddag aan jou. Dit is tijd voor jou Nice om 5 op jouw gunsteling radio. Je zou ons kankelen op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En hier is jouw 5 uur Nice.

Vlaams Online, kom eens kijken wat gebeurt in Unis om 5 vanmiddag. Vanmiddag in Unis, een 29-jarige onderwijzer is aan die Gautengse Oostrand doodgeskiet terwijl hij samen met een groep leerlingen school toegestapt heeft. Die voorval het plaatsgevind bij die Michael Zulu Laerskool in Tsakani. Die politie onderzoekt die motief voor moord en het een beroep gedoen op enige een met inlichting om hulle te contact. Die Gautengse departement van onderwijs sê die span beraders naar die school ontplooi om leerlingen en personeel wat geraak is bij te staan. Die Mensenrechtencommissie het een streamende verslag bekendgemaakt oor die skokkende toestand van die afvalinfrastructuur in sekere gebieden in die Buffalo City, Nelson Mandela Bay en Kauga municipaliteiten in die Ooskaap. Die besoedeling van riviere, riviermondings en die kuswater is ook in die verslag ingesluit. Die Amerikaanse rioolbesoedeling hou ernstige gevaar in vir openbare gezondheid, die omgeving en inwoners se grondwettelike regte. Volgens die verslag word Buffalo City die ergste geraak, aangezien die Westbank, een nywerheidsgebied, die zwakste resultaten opgelever het. Opnames in die gebied het ernstige E. coli besoedeling getoon, terwijl sierstof in die water feitelijk uitgeput is. Die Amerikaanse provinciale hoofd Dr. Eileen Carter sê die commissie te beroep gedoen op die departement van water en sanitasie en omgevingszaken om dringende stappen te oorweeg en waar nodig strafrechtelijke vervolging. Die verkiesingscommissie sê meer as 29 miljoen kiezers is nou op die kieserslijst geregistreer. Die OVK het die inlichting bekendgemaak by een mediaconferentie in Centurion na afloop van die laaste en finale kiesersregistratieveldtog wat die naweek plaasgevind het. Omdat die OVK het ongeveer 1,7 miljoen landsburgers met die commissie geskakel deur of registratielokale te besoek of van die online portaal vir kiesersregistratie gebruik te maak. Die hoofkiesbeamte sê Mama Bolos het 2,1 miljoen nieuwe registraties is aangeteken. Hy sê KwaZulu-Natal is die provincie waar die meeste registratieverwante activiteite plaasgevind het, gevolg deur Gauteng met die Ooskaap in die derde plek. Suid-Afrika het geskiedenis gemaakt deur vierde te eindig by die eerste wereldspelkampioenskap in Shanghai in China. George van Wyngaard, de leerling van Pretoria Boys High, het die land by die competitie verteenwoordig. Hy sê was verrast toe hy gekies is om deel te wees van die eerste wereldtoernooi van sy soort en het dit as een onvergetelike ervaring beskryf. Leerlinge van meer as 20 lande het aan die kampioenskap deelgeneem. Van Wyngaard sê sy vierde plek na die VSA, China en Indië het Suid-Afrika in die eerste plek geplaas van deelnemers van die Afrika vasteland. Sy raad aan jong mense is om 'n liefde vir lees te ontwikkel. En dan nog buitenlandse nuus. Russiese owerhede sê 3 mense is dood en 13 is beseer nadat hommeltuigstukke op die dorp Arkhipo-Ossipovka in die suide van die land geval het. Nog 'n pakhuis van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries in die Vladimirstreek is ook aan die brand, vermoedelik na 'n Oekraïense hommeltuigaanval. Oor en weer aanvalle tussen Rusland en die Oekraïne die afgelope tyd verskerp met 9 mense wat Saterdag dood is in Russiese missielaanvalle op die Oekraïnse hoofstad Kiev. Russiese houerskip het ook Saterdag in die Swartsee gesink, vermoedelik nadat die skip deur die Oekraïnse hommeltuie aangeval is. Gister het Rusland gesê 8 mense is dood nadat 635 Oekraïnse hommeltuie afgeskiet of onderskep is.

0: De Nederlandse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,51. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,22. Die rand staat tegenover die euro op R19,03. En dan die prijs van goud op die stadium $4,029.57 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $83.19 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende volledige nuusbulletin kan weer gehoor word om 6 uur vanavond. Het aldus dan ook jou laaste nuusbulletin van die dag.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, speciale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Well, dit was dan die muziek van Bryan Adams, Summer of 69. Voor ons winner van vandaagse woorddaai is er Boerta. Daarvan Constantia Kloeverhoede Poort, die winner van vandaagse woorddaai. Baie geluk weer eens, goeie keuse van muziek daar aan Esther Boerta. Nou is het tijd om te kijken naar jou streeks weer. En daar die drie onderscheiden streken. Daarna nog zo'n stukje muziek voordat ons kom bij een handelsbreek. Net daar die handelsbreek, dan doen ons voor jou nieuws focus. Goed, kom eens kijken wat die weer gaan doen in die onderscheide streken hier die komende week. Nou, ons begin bij Hartbeespoort. Hier die week waarin ons nou is, lijkt het toch of die temperatuur een beetje gaan stijg. Morgen dinsdag 22 maximum, dat is natuurlijk 7 minimum, 22 maximum. Woensdag 9, 23. Donderdag het ons beter temperatuur 10 minimum, 25 maximum. Vrijdag 11, 25. Lekker week wat voorlee. Lekker warm temperatuur die dag. Zaterdag 10, 23. Zondag voorspel die weerkantoor 10, 23. Dat is dan die weersituatie vir die komende week in Hartbeespoort Noordwest. En nou ons luisteraars van jou stasie wat daar in Brackenfell woonachtig is, wat saamkeer. Kom ons kyk goed na julle weer die week. Dinsdag, morgen, die 4de augustus, 7 minimum, 25 maximum, ook lekker weer vandag daar. Nee, dit is vandag. Maar morgen daar in Brackenfell is het 9 minimum, 22 maximum, gedeeltelik bewolk. Woensdag, sommer heel wat kouer daar in Brackenfell. Lyk my die winter wil nie die wijk daar neem nie, het wil ook die reën nie. Maar woensdag in Brackenfell 11-16, donderdag bewolk 7-14, vrijdag 6-17, zaterdag 6-16, zondag 7-13, bly koud in daar die deel van die land. Maar dit wil nie van die reën daar nie. Kom ons kyk dan na die weersituasie in Riebeek West. Derhalwe vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Ek dink die temperatuur behoort dieselfde te wees. Morgen dinsdag bewolk daar in Riebeek West 10-23. 10-16 gedeeltelik bewolk woensdag. Donderdag bewolk 8-13. Vrijdag lekker sonskindag 6-17. Saterdag 6-17 en zondag 6 met een maximum van 13. Dit is wat voorlê wat die weersituasie aan betref in Riebeek West. Vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Dis dan al wat ons streeks weer aan betref. Jou nationale weer volg net na die Antnies vanavond om 6. Bly gerus ingeskakel ons. Maak so en dan vind ek 'n stukkie muziek en dan neem ons 'n handelsbreek. Hier is Black Lace met Agadu. Hartie FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid?
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Maar ik ben dus toch al wat ons niet zo betreft. Ons gaan een oor bewegen naar die verkeer toe. Ja, ons gaan kijken hoe we vanaf wat op die paaien aangaan hier in Zuid-Afrika.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Kiss FM, Nies.
1: Dat is hartelijk een goede hand aan jou. Dit was zo pas 6 uur. Er is tijd voor je Nies op Artis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Oh, als je hier een keer met zo naast is in de handen, dan weet je dus dat we gaan kijken naar die nationale weer. En ons kijkt naar jouw minimum en maximum temperatuur van morgen.

0: Frans, kijk toch vanaf naar die situatie wat die Wieran betreft. Ik denk ons gaan vanavond eindigen met Adobe Sport. Ons begin eerst bij Appington vanavond, minimum dan maximum. Appington is 4, maximum 23. Johannesburg 2, 21. Blykout in die ochtend, Mahi King 3, 22. Rustenburg 4, maximum 24. Temperatuur in Noordwest, want bykie stijg. Polokwane 5, 24. Mbombela, dat is nou Nelspruit, 8, 26. Bloemfontein, vriespunt 20. Oh, daar ik Bloemfontein is koud hoor. Kimberley 2 graden boek aan vriespunt 22 maximum. Appington 4, 25. Durban 12, 24. Pietermaritzburg 7, 23. Richards Bay 14, 25. Port Elizabeth 10, 21. Oost-London 11, 22. George 8, 20. En Kaapstad 10, maximum 19. Dat is die temperaturen vermoorden. Nou ja, kom eens kijk gevinnig net naar Hartebees Poort. Wat die situatie hier aan betreft. Sê net weer dankie daar vir ChatGPT. Dat ons gehelp het met die temperature. Morgen is natuurlijk die 4 augustus. Morgen in die Hartebees Poort minimum 7, maximum 22. En dis hoe die weersituasie dan uitsien. En vanmorgen al die grote dorpe en stede in Suid-Afrika se minimum en maximum temperature. Dis dan jou nationale weerverslag. Kom ons neem vinnig handelsbreek. En dan die muziek van The New Eagles net daarna. Hotel California. Geniet om.
1: Yes, people. If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunity doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, mineralen en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos een coalitie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take-

0: Dat is het einde van ons programma. Natuurlijk, Huiswaarts Amodijn hier op jouw gunstelinge radiostatie. Baie dankie voor die samenkeur. 3 onderscheiden radiostaties. Ons hoofuitzending natuurlijk op Hartens FM, waar ze dingen anders doen. En dan wordt hier die uitzending ook herlei op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio, wat uitsaai van het Westkap. Jouw statie daar in Kaapstad, eindelijk uit Brackenfell. Ik hoop dat het gaan goed met jullie vanavond. Baie sterkte, dankie voor die samenkeur. Ook dankie aan die luisteraars van jou. Wat is het? Van Riebeek Valley Radio. Mooi dink nou, mooi dink. Riebeek Valley Radio het ook saamgekeur daar van het Riebeek West en die Westkamp. Hulle keur elke dag saam, van 4 tot 7. Ja, hartseer om te hoor, die kamp het die reen gekry. Julle het amper geen reen gekry die winter. Net daar in die begin het het baie gereen in die kamp. En nou is het doodstil wat die reen dan betref. Maar nou ja, so gaan het maar, nee. Baie sterkte vir julle daar in die Weskaap. Ons keur weer môre saam. Maar nou, vir jou ook, van waar of jy ook al ingeskakel was, baie dankie vir die saamkeur. Dankie vir jou deelname aan ons speletjie, woorddraai. Ons het môre middag, het ons weer woorddraai, het ons? Nee, ek is nie seker nie, ons het môre middag groot onderhoud, maar ek gaan kyk of ek woorddraai bietjie later kan inpas môre. En nie te min, ek is môre middag weer saam met jou, tussen 4 en 7 in die program Huiswaarts Samedain. Ek hoop jy gaan het geniet. En vanavond, een heerlijke nacht is vir jou. Mag jy baie, baie lekker slaap. Baie lekker dinsdag vir jou morgen. Kruip morgenmiddag 4 uur voor die radio. En dan speel ek net na die handelsbreek vir jou uit met een liedje die 60er jare, Jan en Kelt, Hello Mary Lou. Daarna is dit, onthou vanavond om 7 uur, is dit de Dewald Marits met pad langs, al die pad uit Pretoria. Ek groet jou van my kant af, groet ek jou tot morgen om 4, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program, motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie motorshow.

Ja, baie hartelijk welkom terug hier saam met my Dirk op jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aand die 3de Augustus en ons is in die laaste insetsel van ons tweede uur tussen 8 en 9 pa, ek moet jou gesels oor motors. Nou hier kom motors nou in die vorm van bakkies en ek wil graag met jou oor hierdie bakkie gesels. Die P500 HEV het ons 2025 bakkie van die jaar competitie gewen en dit was een formidabele voertuig wat in alle opzichte nie net verras het nie, maar beindruk het ook. Nou het die GWM hulle P500 is nou die groot bakkie toegerus met 'n 3 liter turbo diesel engine waarvan die maximum wringkracht 620 Newtonmeter sal wees en dit gaan die bakkie mark met

0: 사랑이 없을 수도 없고.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten-uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@jouwstasie.net.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Die is jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Jou stasie, laat my.